0: night.
1: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.
2: Hey Tommy, kom ons vat a bikkie, gee my nog a bikkie, ek soek nog a ietsie in my glas, trappie prop, top my op, kom ons vat a bikkie vas.

0: jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit is nou so 8 minute voor 6, wat beteken is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, maar Wilney het so pas hier ingestap. Goeiemorgen, goeiemorgen.
1: Morgen.

0: Let us know on the WhatsApp line 021-100-693-6 Team Madonna or Team Scissors Sisters. Vir nou gaan ons weer eens na Van West luister, weer en weer.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Carlissa met Kaalvoet Liefde op Helleberg FM. Eindelijk is haar van Kuhn, nee, Carlissa Kuhn. Dis wat haar van is. Voor dit gaat 5 Seconds of Summer met Young Blood. En ons het ook geluister na, wie was die derde ene gewees? O, Myla Smith, natuurlijk Myla Smith met A Stranger. Ons is by, waar is ons 19 minute voordat ons by 1 uur kom, onthou 1 uur het ons weer vir jou die jongste nuus hier op Helleberg FM. Ek geef jou die nuus hooftrekke net hierna.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Here for you.

0: is lekker. Dis plaaslik.
1: Jou gemeenskapsradiostasie.
0: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Taylor Swift met Open Light op Helderberg FM, ook geluister na Ice of Base, All That She Wants. Amperkies 20 minute voordat ons by 3 uur kom, ons gaan net hierna gesels met Jan Willem, hy is weekstaar saam met ons op Helderberg FM tussen 3 en 6, die afternoon drive, en hy het altyd interessante dinge aan die gang, so kom ons hoor wat hy vanmiddag so op die Vrydag beplan hier op Helderberg FM, dit net hierna.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.